New York is een erg bij Montreal. Op een heisse zomer wil ik de Big Apple zu Fuß entdecken. Vom Central Park aber zu Lower Midtown. Unterstützt mit dem Song van de Manhattan Transfer Walking in New York.

0: All the fishes in the sea, get away cause it comes she. Ik kan hier. Hier los het radio stadfilter.
1: Hier zijn ik kan hier.